Antje Kennebeitelijnen van mijn leraar. Jij is engel uit die hemel het weers. Want je rustigheid vindt mij wel.

Vanavond is ons vol koue. Morgen is ons trouwe. Winterkind, winterkind.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Zie mee om goed met de melter. Anne Anti, wees mij waar liefde leeft. Echt besluit toe, ik moet hol. Anders ga ik no-no-rol. Van die Anti's kom nu vinnig op mee.

0: Dat is Daft Punk, One More Time. Als je die trollmovie kijkt, dan zie je ook zien hier is deel van die vibe. Start met internet aan die tijd van al. Jullie lekker luisterstatie. Op jullie kijken nog lekker samen met ons. Dus probeer het zoveel als mogelijk fun maken. En je honger maakt vroeg niet meer. Is belangrijk.
1: Nee, niet zo.
0: Is belangrijk, ja, is belangrijk.
1: Is lekker. Ik wil nou net alles met tomatiesaus hebben.
0: There we go, there we go, there we go. Nou, je weet, in Zuid-Afrika zelen met ice, ja. Nou, in Amerika met ice is iets heel te mal iets anders. Nou? Alsjeblieft niet. Ja. Niet dit begin, nie. Maar ice.
1: Is, ja, ice is maar.
0: Ja, vooral van mij.
1: En zij is terug in Zuid-Afrika.
0: Zo stil met een hele emmer vol verskonings en een hele emmer vol jammers en al die type dingen. Maar ice, of die mensen hulle nou like of niet, doen verschrikkelijk baie goeie werk so tussen dier ook. Soveel so dat hulle tussen Mexico en San Diego een 266 meter tunnel gebouwd gekry het wat tussen Mexico en Amerika is vir die invoer van wapens, dwelms en immigranten.
1: Wow.
0: 266 meter lange tunnel. En die ding is, hy is uitgebouwd met staalbakstene en het een trolley system. Je weet de loopie. Wat die hele ding deur maak tot wat jy binnen in Amerika kom.
1: Dis so Google die muskiete gekry.
0: Nee. Nee, 266 meter, dude. Dit is 2,5 rugbyvelde, maar dit is crazy. Dit is baie, baie lang, man. Maar ek het die video heeltemal deurgekyk om te sien, dit is uitgebouw met blokke en staal. Dit is baie professioneel gedoen, he. Hulle moes een hele rukkie.
1: Hulle was nie met een lepelkie gegryf.
0: Nee. As het was, dan wel dan aan die lepels kwaliteit. Maar dit was absoluut crazy, man. Ja, toe die politie self dier die tunnel gegaan met camera's om te wijs wat er

warte knoos al sing oor al die dinge wat ons in die donker aanvang. Sê my nog net een keer hoe dit voel om elke

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte keis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snuil voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder rosynkies.

0: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a 7kg potato pocket and a 3kg onion bag for £99.99. A nachi tray and a banana mini box for 50 Rand. A cauliflower pre-pack and a broccoli pre-pack for 50 Rand. Boneless beef poiky stew at £89.99 per kilo. And pork spare ribs at just £89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is 'n leier.
3: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
4: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
3: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
5: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
6: Gqeberha, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
7: Volg ons op Facebook @luister FM.

0: Dokter Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Volg ons op Facebook @luister FM.

Down. Ja, voor dinge onderste bo gedraai word met die reën vanaf so middernag af. Kom ons geniet ons self. Die Beginning Drive en is die Luister FM. Dankie Etty met jou middag saam. Sy en Karikakies in kamp. Skop dinge af. Dis land. Dis die Beginning Drive. Jou weer om die draai sportnies. Jou topiek aan die bokant van die uur. En jou hartstaf wat ook jou kant. Kom ons gaan lekker saam gesels. En op Dinsdag probeer ek altyd bietjie musiek uitkrap. Dat ek nie sommer speel nie. Ons hou aan met jou muziekje weer lê om die draai, want ons gaan uitvind dat alles nat is morgen. Sonja Herald, omvaan.

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
0: Luister FM weer.
4: Kijk een beetje wat maak jou weer dinge vanmorgen, woensdag 3 juni, Aliwal Noord 9.18, 60% reën, Bishu 12.17, 100%, Kraddock 9.13, 60%, Dispatch 13.15, 100%, Oost-London 15.19, 100%, Fort Beaufort 10.16, ook 100%, Graaf Reinet 10.12, 80% reën, Gramstad 12.15, 100%, Jeffreys Bay 14.17, ook 100%, Tata 11.18, 10%, Port Alfred 15.17, 100%, Port Elizabeth 14.17, 100%, Pots & John 17.21, 30%, Queenstown 9.17, 80%, en Uitenhaag 13.16, 100%. Reën is jou weer dinge vanmorgen, woensdag 3 juni.

0: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Huis, moeles en sy fles. 1, 2, 3, 7, 5, 6. Boy van die suburbs, gaan kuier vanavond. Die lang na week zak hij af, dubs toe en weer terug. In de huis en zie je brul die lucht. Hij

0: Mijn vriendelen, dan zal het regen. En ik is absoluut alleen.
1: Hey Jan Belcher, ik denk ik mis maar niet jouw hart. Ons topic vandaag, ons gesels, ek vraag vir jou, dames, wat is die seksieste werk in jou opinie wat een man kan hê? En manne, selfe vir jou seksieste werk wat een girl kan hê, een dame kan hê? Wat denk jy? 08233-667. Gaan volg Luister FM op TikTok, @LuisterFM Live. Alles van kunstenaar dinge, laffigheid wat ons aanvang, plakate, dis geleenthede wat opkom, events, bytijd, maak jy saak. Ons gooi alles daar op, gekskeer, gaan loer een bykie daar. TikTok, @LuisterFM Live.
2: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Get a 7kg potato pocket and a 3kg onion bag for $99.99. A nachi tray and a banana mini box for 50 rand. A cauliflower pre-pack and a broccoli pre-pack for 50 rand. Boneless beef poiki stew at $89.99 per kilo. And pork spare ribs at just $89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Luister FM, weer.
1: Ons allemaal weer is nat, maar ons kyk maar specifiek hoe nat is het. Morgen, ons kyk nie weer, woensdag 3 juni. Alhoewel Noord 9.18, 60% reen, Bishu 12.17, 100%, Krarok 9.13, 60%, Dispatch 13.15, 100%, Oost-London 15.19, ook 100%, Fort Beaufort 10.16, ook 100%, Graaf-Reinet 10.12, 80%, Gramstad 12.15, 100%, Jeffreys Bay 14.17, ook 100%, Tentata 11.18 10% reen, Port Alfred 15.17 100%, Port Elizabeth 14.17 ook 100%, Port St. John's 17.21 30%, Queenstown 9.17 80% en Uitenhaag 13.16 100% reen. Is jou weerdinge vir môre woensdag 3 Junie.

Hij drinkt zijn broffie uit de koppie uit. Hij knijpt je in de oog toe, Marianne in kijk. De olie niet om het thuis en die bekerkie van. Was het bloed en tannen en drankjes op je wang.

0: Marika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En is Douda en Joka daar met Juliet, 7 minute oor 8. En voordat ons oorgaan na alles Afrikaans, het ek hier artikel raak gelees in Marula Media, wat ek denk nogal redelik stof tot nadenken is. Nou, in een wereld vol van voortdurende kennisgewings op die fone, helder skerms, besige skedules en eindeloze geraas, is het ook geen verrassing dat al hoe meer kinders en volwassenes oorweldig voel nie. Kinders meen echter die probleem strek verder as net spanning. Sensoriese gezondheid, oftewel die manier waarop jouw brein inlichting uit jou omgeving ontvang, organiseer en verwerk, speel een veel groter rol in ons dagelijkse functionering as wat baie van ons rechtig besef. Volgens Elrika Beukes, een pediatrische arbeidstherapeut en woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Sensoriese Integrasie, sien sy die uitwerking hiervan dageliks by haar praktyk. Ons sien gereeld kinders wat in die klaskamers oorweldig voel. Hulle sukkel om stil te sit, hulle word maklik afgelei of daar is geweldige emotionele uitbarstings. Wat vir volwassenes is stoutigheid of ongehoorsaamheid lyk, is dikwels een kind wat probeer sin maak van een oorlaaide senuweestelsel, sê sy. Sy sê gesinne se moderne leefstyl gewoontes dra grootliks by tot die probleem. Kinders spandeer vandag baie meer tyd voor skerms en minder tyd aan klim en hardloop, ontdek en speel. En hierdie bewegingservarings is noodsaaklik vir gesonde breinontwikkeling. Toch raak sensoriese oorlading nie net kinders nie. Interessant genoeg, ouers ervaar het ook. Vooral na een lang dag by die werk kan een ouer wat sensitief is vir geraas, bijvoorbeeld sukkel om die energie van twee woelige kleuters te hanteer. En die gevolg is dat selfs geringe prikkels, irritasie, spanning en konflik kan veroorsaak. Sy sê verder, een gesin bestaan dikwels uit verskillende sensoriese profiele. En wat vir een persoon ontspannend is, kan vir ander een absoluut oorweldigend wees, verduidelik sy. Sy sê, tekens van sensoriese oorlading sluit onder meer in die volgende, prikkelbaarheid, konsentrasieprobleme, emotionele uitbarstings, angstigheid, moegheid en een behoefte aan stilte of afsonderingen. Die goeie nuus is dat klein veranderinge een groot verskil kan maak. Beukes beveel aan dat gesinne skermtyd beperk, maar tyd meer tyd buite deurbring, stil ruimtes in die huis skep en doelbewustheid maak vir beweging en vir rus. Interessant, nie? Nou, dis bietjie ver van ons, maar ouers en opvoeders wat meer oor sensoriese gesondheid wil leer, kan op 6 juni het hulle, dit is nou die Instituut vir Sensoriese Integrasie, het hulle Expo Sense by die Midstream Reach Primary School in Midstream. Die geleentheid bied interactieve uitstallings, praktiese demonstraties en kundige gesprekke om gesinne te help verstaan hoe sensoriese welstand mense leer, jou gedrag, verhoudings en emotionele gesondheid beïnvloed. Sy sê, dis meer as net 'n inligtingsdag, mense kry die geleentheid om sensoriese integrasie self te ervaar. Ja, julle, dit is definitief 'n wesenlike probleem. En mens sien het al hoe meer en meer kop uitsteek. En dan wil een mens, ja, interessant, soos het ek gesê het, stof tot nadenken. Bietjie meer te gaan uitvind hier oor. Maar nou ja, ons gaan nog nou weer kyk wat gaan aan in Afrikaanse dinge, taal nie stil gebruik en allerhande lekker dinge van Afrikaans.
1: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: tussen zijn rassen schreden, dus verflitten tussen blok.
1: Voor wie leer je jouw gebieden?
0: Wie zo lot verkluk?
1: Aluminium, à la wereld, à la machtig, alle kruk. Dat was toilet, papier en wifi.

0: Christia Visser, Kaapse Blou. Ware woorde wat ek raak gelees het, wat ek graag met jou wil deel. Sodra ek en jy besef dat God getrou is om klaar te maak wat hy begin het, dan verander dit die manier waarop ek en jy wag. Is dit nie mooi nie? Sodra ons besef dat God getrou is om klaar te maak wat hy begin het, verander dit onmiddellik die manier waarop ek en jy gaan wag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: My goedkoop woorde val op dove oor en ek sukkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie, geniet dit.

Luister FM. Daar is wachten om die dorings van ons harte. Maar krachten voor die mens se begrip.

jouw glas. Jemal, het zij awesome, verdient alles opgehouden. En een ongeschonden oomlijk tussen mij en jou. Daar was vier in die torenbos, vlammet in jouw mond. Trek uit jouw sandalen. Hier is heilige grond. Ik pleit verzachten in die vonnis van mijn woorden. Maar die dobbelsteen het lang al geval. Nog voordat ek en jy geleef het, was ons reeds

0: ongeschonden oomblik tussen mij en jou. Daar was vuur in die doornbos, vlammen in jouw mond. Trek uit jouw sandalen. Hier is heilige grond.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

ons op Facebook @LuisterFM. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

oggend met wolke en druppels en son. In een kamer vol nusses en dokters wat brom. Was het stil in mijn hart en mijn asem was weg. Toe je uitkom in kliphard, kom sê jy.

bist hier schon lang Engeleid, wo du bat. Um sicher zu machen, jij is altijd okay. Ik gooi jou met immers voor liefde en joy. Ik is morse dan.